0: op FM, dus aan naar Pep.
1: No moet je les samen kiezen, maar ze houden.
2: Ik ga ze gewoon nog niet, maar ik zie ze maar niet in mijn merzak. Panel nachtunen, nu ja, kachtunen, uitlukkut machtunen, onnoemilu. Het had ze me kiezen, het in de rapport. En ook al kip pas ik, ze kon ze moet meet ze het zisa met tong aan het, zoek ze zo zacht de zaak.
1: Hver udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Sanna dan op FM 100 MHz.
1: Nu moet je deze mikkie maar zagen.
2: Ik als ik mijn naam niet meer heb, zie je maar niet die mimersok. Panel nachtunen nu ja kachtunen. Uitlook goed machtunen. Onnu amilo. Het had je mikkie is en het is een rapport. En nu ga ik pas ik seconde moet meet zeg het zie je maar toen aan het. Zo kies je rachtessaar.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Mandag den 3. maj ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på +2 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.